0: allemaal zelf wel weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongsleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee. Fijn.
2: Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ja, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo.
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. En het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en daar stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik dacht, nou, dat begint dan lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit! Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddom een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan. Oké.
1: Okay. Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef. Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja, er zijn mensen en die worden 's morgens wakker en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren. Ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding. Dat kan niet anders. Als ik geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden, omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je nou luisteren.
1: Je zit midden in de...
0: Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister. Simpel. Eventjes even onder elkaar, ja? Dan moet je... Vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten... Om welke kerk ga je heen? Of staat soms Jezus zo, staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in
0: de
1: NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet ze ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal, is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen na doen, nemen ze op en dan doe ik...
1: Lemmers kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens, maar in mijn nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lemmers, kijk!
0: Heb je ingelicht? Nee, dat trap ik niet meer
1: bij
0: in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk, mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan. Weet je
0: wel. Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn haai mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN Telecom winkel, om te laten verlengen. En haai houdt het simpel.
1: Hai.
0: En haai. En daar hou ik van. Want ik vind
1: simpel.
0: Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, ik hou van jou, man. Dat vind ik goed, vind ik heel cool.
1: Hai.
0: He? Dus haai. Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, hai, hai, hai. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dat zit met haai houdt het simpel.
1: Simpel.
0: Toen kwamen ze met haai. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06 vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64!
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snapte er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood, die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen Daisy-cutter en over, uit, afgelopen, schoenen aan, lont aansteken en gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Toen las ik...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

is laag. In het begin van maart. De winter is vergangen. Fluistert de hoge veense vaart. Komt hier tachter heel of meer klagen.

Twee jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was. Dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellness nietes. Was zo'n enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek. Die er maar niet van af te slaan is. Hè? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo, namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste, hallo en welkom hier in de wellness. Niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, god, nou, de duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou, wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort, ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht en dan emmers water eroverheen totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo Bay, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Nou. Wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren, ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellness nietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen, wij hebben twee feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon, look, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP. Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer, badhanddoek, de flatscreen. Nou,
Zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader. En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek. Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar? Nou, leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het bordje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek laat al heen. Kom wat school. Hij hoort het niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd, mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt, ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolf Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw. Hey Jochem. Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, waarom wil je binnenkomen? Nou. Ik moet even mijn ei kwijt. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja, ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Zeg, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk, dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filojeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door de trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima denk je. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed. Dus zit er in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou, ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aanhouden. Mijn buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad donor word? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat van hem weet is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ze mogen deze ongeluk op.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik het niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Kan niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Nou, en dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen de agent, agent, reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Foei bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ga, sneu geilf.
1: Dat komt er net bij.
0: Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Dag, staafmixer. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleiding, hè? Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga trakteren, dacht ik. Gezellig. Maar die oude man, die hele oude man, hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk. Even één blikje, ga doe maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijk oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. En ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja? Even, luister, 2 uur. En ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En... Dan is 2 uur een vraag aan die bakker. Bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja. Moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarna zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. En zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan was ook thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog 1 klein dingetje, ik had verkering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën, oh Bert, verdorie. Bert, die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in een Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je met een kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. Huur je skis, loop je met je gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je, ga, maar zijn die dingen zwaar, moet je van hout tillen. Ja. En zij met twee van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel. Nou, ik doe mijn skis onder. Karfskiekjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin. Bam!

0: Klonschlag! Zwarte Piester lul!
1: Wat zeg je?
2: Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Weet je, laat me glijden, ik spring wel opzij, hup die gletsjer in de weg. Ja, niks. Jong, maar ik doe het toch ook niet, ik doe het ook niet, ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek, maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennis van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max zo strak weer, heel strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Glop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet, weet je wat die moeder doet? Wat zijn moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongens.
3: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
1: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
5: Nou, gezellig.
6: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
1: Hey.
3: Proost.
1: Proost.
4: Frisje?
1: Ja, ik Bob vanavond.
4: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus, ik Bob.
5: Gezellig.
0: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En door terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man. Ik zei, mijn schoonmoeder is er en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man. Ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb ik een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me wel aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in de hersen. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Ik zeg, hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zeg, man, je gaat daar niet.

meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zie, vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras, in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijst, hey, vriend. Hey.

op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie, ja, schatje, ik zie je wel zitten. En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan een biertje drinken. Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat, ik kom meteen naar huis. Maar, no!

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen.

Verleden week denderde ik weer over de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazen. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd, Giddy up, go! Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up, go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend, Giddy up, go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: En dat, lieve mensen, dat is acteren. Dat je als acteur terug gaat zoeken in dat lichaam waar dat kind verborgen zit. En je zuigt met de peristaltische beweging dat kind naar boven. En dan word je terug dat kind. Wat acteren is tik-tak, tik-tak. Je hebt die rugzak vol emoties, heb je altijd mee. Dus dat kind, dat speel je gewoon. Hè? Wat de bühne is, je natuurlijk biotoop. En je neemt je publiek elke avond, je sleurt ze weg uit het dagelijkse bestaan. En sleurt ze mee in die diepe krochten van je eigen verbeelding. Want de ene dag ben je een koning en dan ben je een kleine nar. Maar je blijft die acteur. Ik heb twee woorden voor jullie. Herbert, vlak. Klappen. Wat een topklepper is dat ook, Herbert Vlak. Die praat altijd zo, hè? Hij moet moeilijk zijn thuis. Oh ja, schatje, ik kom, ik kom. Wat eten we vandaag? Ertelkens en wortelkens? Moeilijk om mee te spelen ook, volgens mij. Hey, je moet altijd een grote machet, zo'n mes bij hebben om eerst door dat borsthaar te geraken. Zo... Commissaris, we hebben een probleem. Waar, jongen? Dat is ook. Halle en Brugge zijn de gevaarlijkste steden van ons land. Daar wordt elke week iemand vermoord. Hè, bij Aspen en bij Witse. Dat is toch waar? Terwijl in Halle, daar woont een boer en een half schaap. Daar gebeurt niks. Witse, dat is ook zo geweldig. De eigenzinnige politieagent, die zegt ook niet Witse. Die zegt Witse, zegt hij.
1: Witse.
0: Ja, dat moet moeilijk zijn, hè. Hubert Dame. Hubert, het is Witse. Wat? Oh. Wel, dat zijn twee Jurassic actors, zegt hij. Zo oude, gegroefde koppen, grijze mannen. Die praten zo. Alhoewel, Hubert Dame spreekt een beetje anders dan Herbert Vlak. Die spreekt in assimilatie-Nederlands. Dus assimileren betekent alles aan één hangen. Dus dat betekent dat elke zin bij Hubert Dame één woord wordt.
1: Kunnen jij zo met een bureau komen? We moeten eens praten over dat dossier dat we gisteren zijn kwijtgeraakt.
0: Punk, dat is één woord, snap je?
1: Witse.
0: Ongelooflijk, toch? Die hebben alle twee op Studio Herman Terling gezeten, ook, die twee. Iets voor mij, maar die hebben daar wel gezeten. En Studio Herman Terling, de toneelschool in Antwerpen, die jammer genoeg, of de toneelafdeling bestaat niet meer. Dat was een geweldige school. Een beetje een vreemde school. Als je binnenkwam, had een heel hoog famegevoel. Zo'n meisjes in beenverwarmers die zo... die zo stretchen aan het secretariaat, zo daar. En priester Daan gaf daar les. Jan de Kler, hè. En Stef Bos en Popper en alles. Allee, leuk. Maar dat was een leuke school. En daar doen de wildste verhalen de ronden over. Van ja, hey, het schijnt dat je daar een bord spaghetti moet spelen. En een verkrachte pinguïn en een treurwillig en zo. Dat was zo.

Maar bij ons was het eigenlijk erger. Wij moesten de natuurelementen spelen. Kunt u het u voorstellen dat ze vrijdag zeggen van... Ad, tegen maandag, vuur. Dus je gaat naar huis, je denkt je eigen suf van, wat moet ik doen? Dus je eet een hele pot chili con carne op en dan met een briquet zo... Pof, pof. Maar je mocht geen attributen meenemen. Of je ligt op de grond en de leraar zegt, je bent een mooie leisteen, Ad. En dan denk je, nee, ik ben een kiezel, zie dat dan. Je deed wel je best. En we hadden ook hele rare vakken, zoals de psychologische benadering van je rol. En dat werd gegeven door een vrouw en die sprak zo. En dat was vrijdagochtend, dat was verschrikkelijk. En dan kwam de binnen en het eerste wat hij zei van, doe de schoenen maar wat. Die vrouw is gelukkig al dood, maar... En dan, nee, dan moesten we onze schoenen uitdoen en dan wist al hoe laat het was. En rechts lagen rode kussentjes en links blauwe. En in het midden stond een emmer. En dan, je ziet iemand uit mijn klas ook. En dus dan de rode kussen, dan zei ze, ga op het kussentje zitten dat het best bij je emotie past. Rood is als je woest en ziedend en kwaad bent. Blauw is als je blij, vrij en gelukkig bent. Dus je gaat direct op die rode zitten gewoon. Eerst gaan we een half uurtje mediteren. Dus je begint al zo wat te knikkenbollen. En dan zei ze de verlossende woorden. Als je iets voelt, roep het maar in de emmer. Ça va? Maar het blijft een half uur stil natuurlijk, want niemand durft. En dan denk je, ja, ik moet initiatief nemen en we zien wel hoe ver we geraken. Dus je staat recht en je moet dan zo'n beetje al het trauma meesleuren, hè, in je kiel zo. Van. En dan had die emmer en dan gewoon simpel beginnen. Sinterklaas bestaat wel. Terug gaan zitten. Ja, als dat had ik iets dat vastzit van in je jeugd. We zullen dat gebied proberen los te maken. Ik zal u wel masseren. Wow! Maar dan zie je ineens de ogen van uw vrienden en uw medestudenten oplichten. En die denken van, yes, we gaan die een tour op. En dan staat er een meisje recht en die gaat naar die emmer en die roept ineens... Mijn papa is...

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: day I'm shuffling.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

lopen, blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Pinksteren weer. Wij vieren namelijk altijd thuis alle feestdagen met mijn ex. Zowel de christelijke, de islamitische, de joodse, de katholieke. Alle feestdagen vierden we. Dat zeiden we ook op het werk. Ja, wij geloven alles. Maar dat vond ik juist, dat vond ik zo mooi, dat je gewoon alle feestdagen mee kon vieren. We hadden zo'n kalender thuis. En dan zei ik, wat voor dag is vandaag? Koetje, koetje dag. Nou, dan vieren we koetje, koetje dag. Alles vieren we. Kerst, Pinksteren, Hemelsvaart, Yom Kippur, Ramadan. Nou ja, de Ramadan was iets. Kennen mensen de Ramadan? Ja, het zijn er 8. De rest niet. Kort uitleggen, de Ramadan is de vaste maand. Er zijn mensen bezig hun lichaam en hun ziel te reinigen in 30 dagen. Of 29, hangt een beetje van de stand van de maan en de zon af. En persoonlijk denk ik dat sommige mensen daar meer tijd voor nodig hebben. Maar goed, het is persoonlijk, ja? En de gedachte achter de Ramadan vind ik mooi. He, want je voelt namelijk die maand mee hoe het is als je het allemaal niet hebt. He? Niks eten, niet drinken, niet roken, geen seks, niks. Van zonsopgang tot zonsondergang. En dan voel je mee met die mensen die het allemaal niet hebben. En vrolijk, hè? Het is een vrolijke onderneming. Heel vaak als mensen vasten zijn ze chagrijnig. Hé, dan moet je niet vasten. Een vrolijke vaster telt voor 2. En ik word wakker tijdens zo'n Ramadan-dag. Heb ik een wekkertje dat zegt Ramadan-dag. Dan denk ik, hé, Ramadan-dag. Kijk, dan word je al vrolijk wakker, hè? En dan denk ik 's morgens vroeg zo aan die mensen die... Ik denk dan aan eten. Dat kan niet. Het is Ramadan. Oké. En dan moet je over straat, hè? En dan moet je de mensen helpen op straat. Gezondheid. Alsjeblieft. Je moet de mensen helpen die het niet hebben. De junks, de zwervers. Je moet ze allemaal helpen. De daklozen, iedereen. Tijdens de maand Ramadan moet je ze helpen. En in Amsterdam zijn er het een hoop, hè?
1: Meneer.
0: Ja?
1: Heb je een euro voor mij?
0: Waarom?
1: Ik wil een broodje kopen. Ik heb honger.
0: Ja, ik ook. Krijg je voor mij een euro. Ga lekker een broodje kopen. Geen gekke dingen van kopen, hè? Gewoon een broodje. Of een krentenbol. Ik zou een krentenbol kopen, Skelvis. Dat is lekker, man. Een krentenbol. Echt lang niet gegeten, krentenbol. Vanavond het eerste wat deze jongen gaat doen, is krentenbollen kopen. Of een ballisto. Je moet een ballisto, man. Dat is een lekkere ballisto. Met krenten, rozijnen, chocola, biscuit. Oh, man. Het water loopt me in de mond als ik denk aan een ballisto.
1: Zwerver.
0: Dat kan niet. Je geeft hem wat, hè. En jij eet niks van zonsopgang tot zonsondergang. Nou heb je van die hele rijke, slimme moslims... die pakken het vliegtuig naar Lapland, want daar schijnt maar 1 uur de zon. Tenminste, ze pakken niet het vliegtuig, hè. Ze kopen een ticket voor het vliegtuig naar Lapland. Dat bedoel ik. Oké. Ja, dat we elkaar wel goed begrijpen hier vanavond. En daar, hè, waar het moeilijk is om te vasten... een warm, droog land, Ethiopië... een moslim in Ethiopië... je mag de hele dag niks eten, dan mag je eten. Oh. Kan ik daar wat aan doen? Dan denk ik, hé jongens, in Ethiopië, word boeddhist. Want boeddhisten vasten niet. Als ik vaak naar die dikke boeddha kijk, denk ik, nou, hij vast niet. En 2 maanden na de Ramadan is het suikerfeest. En op de kleuterschool vroegen al die kleuters, toen ik erop zat, vroegen aan mij 1 ding. Waarom kopen jullie een schaap?

Zeg ik, ja, vind mijn vader leuk. Dan mag de schaap eens een keer bij ons thuis. Maar mijn vader zei, hij stinkt, hij moet eerst douchen. Ging mijn vader met de schapen naar de douche. Maar was glad, zei mijn vader daar. Toen gleed de schaap uit, ging hij dood. Zei mijn vader, nou, kunnen we hem net zo goed opeten, jongens, hij is dood. Ik ken dat hele verhaal niet, man. Ik verzon maar wat. Maar het allermooiste vond ik nog, dat is afgelopen jaar gebeurd. 5 december. De Ramadan was afgelopen en Sinterklaas kwam. Dat gebeurt eens in de 350 jaar. Ja? En toen dacht ik, dit is een teken. Dit is een teken van iemand, van iets, dat het wel kan, hè, op zo'n dag. Want hier was hij zijn Amsterdam. Ja, we moeten Sinterklaas vieren. Nee, we moeten Ramadan. Nee. Hey, vier het allebei. Vier het allebei. Daar moet je mee spelen, daar moet je een beetje mee integreren. Dan denk ik, oké, wij moeten beginnen. Wij hebben op 5 december het paard geslacht. Het is nog een hele klus, hè, zo'n paard de douche in krijgen. Mijn ex die belde op. Oude paard! Je wordt eruit geknipt, hè, mevrouw? Dat begrijpt u wel. Oh, ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Zo, dat lucht op. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Nou, dit gaat je punten kosten.
1: Pas jezelf maar op.
0: Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.
0: De... Not bad.

0: Krokodil. En wij slapen samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oh. Oké. Nee.
2: Shit. Oké. Okay. Nee.
1: Shit.
2: Shit.

0: Oh, I'm mad!
1: Wat doe je?
0: Ja, mijn string zit niet goed. Oh, nee. Hij zit goed.
1: Okay.

0: ons Pentecoste. Oh, Tanya, wat moeten we nou meneer?
1: Ah, dat is ook zo, ja.
0: Gexie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. Aat mijn bijs. Ah, spannend.
1: Oh, dat is spannend.
0: Tanya.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

0: really just... Sorry, yeah, it's okay, ole, ole. Doodly.
1: Voordat ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die nat gekamde haartjes in je pyjama, chips van

Want dan zat ik een dag later zat ik naar Wiki de Viking te kijken. En dacht ik van ja, misschien is het Baba Papa wel. Wist je dat nog? Wist je nog? En je had ook Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange rode haren. Ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. En er is natuurlijk nooit van gekomen. Wel een tijdje samen gewoond, maar dat klikt helemaal niet. En je had ook zaterdagavond dat je ook Topop. Topop met Ad Visser. Nu heb je dan MTV met allemaal videoclips dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in de spijkerbroek met wijde pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels. Terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van, Que sera, oh et vida, oh what you do is that you now is that you do to you. She's even born, born, born to be your wife, born to be your wife. Ja, en 10 uur. 10 uur was altijd mijn bedtijd. Om 10 uur moest ik naar bed. Dus om 9:55 durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging ik me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niet meer te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei, Tee, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd. Ga jij eens naar boven. Ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een gegeven moment had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo... maar ze waren keihard. 10 uur was 10 uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering. Heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begrepen mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om me dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. Die veel te eng waren. Van die Hitchcocks. The Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Dan zat ik naar de Fabeltjeskrant te kijken. Meneer de Uil. Ah! En op een gegeven moment moest ik toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder. Ik moest 2 trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam, hoe zeker dat ik het wist. Onder mijn bed, daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed, zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen, totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed. Doodsbang. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. Dan dacht ik, ja, die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school doodmoe met mijn ogen open te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is belachelijk. Ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik 5 minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Welterusten, lieve Theo. Welterusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstap sprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na 5 minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik, aan. Ik schoof op mijn knieën, boog me voorover en scheen onder mijn bedje. Er lag natuurlijk helemaal geen enge man. Maar een hele leuke, sympathieke vent. Was heel gek.

0: 4.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden vanaf zaterdag tot volgende week. Een hoger drukgebied krijgt meer invloed. Er is weinig wind uit oostelijke richting en veel zonneschijn. De temperatuur loopt weer op naar 25 tot 28 graden. En dan zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het kwik loopt in grote delen van het land op naar 30 tot 32 graden. Alleen in de kustgebieden wordt het nog niet tropisch warm, met een maximum tussen de 26 en 29 graden. En dan maandag draait de wind naar het noordwesten en wordt het tijdelijk weer iets minder warm. Toch blijft het op veel plaatsen zomers. De maximum liggen tussen de 23 graden en 29 graden. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. En maakt het noorden kans op een enkele bui. En dan de vooruitzichten voor de komende week. De minder hete periode is weer van korte duur. Vanaf woensdag is het een tijd tropisch warm met kans op een volledige hittegolf. Volledig zijn de neerslagkansen daarbij klein. Wat slecht nieuws is voor de droogteperiodes in ons land. Dus geen regen van betekenis. Tot zover het weer.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Goedenavond. Hij is dat zingen. Ik ga er meteen even bij zitten. Ik ben namelijk helemaal geen avondtype, weet u. Ik moet me zo ontzettend inspannen om daar iets van te maken van dat eerste liedje. Het liefste zou ik in een bed beginnen, maar ja, dat kan je niet doen, hè? Nee. Ik ben helemaal geen avondmens. Het liefste zou ik ook een voorstelling geven 's morgens om 5 uur. Dan ben ik het meest fit. Maar ja, dan zijn jullie er weer niet. Hè? Nou, even uitzakken, hoor. Doe even mijn schoenen los, als u het goed vindt. Doen jullie ook rustig allemaal je schoenen los. Even mijn boordje los, het knoopje tenminste. Anders staat het zo idioot, hè? Zo. Nou, even de ogen luiken. Dames, luikt u de ogen ook even. Kunnen jullie vanavond thuis vertellen, we hebben nog met Sonneveld geslapen. Zo. Dan is het nou pauze.

0: Vanavond amuseren. Tenminste, ik ga het proberen en ik wil u van tevoren zeggen, mijn amusement is niet links en mijn amusement is niet rechts. Trouwens, als ik zou moeten kiezen tussen links en rechts, dan zou ik rechts amusement brengen. Dan kun je tenminste permitteren om nog eens links te zijn, want andersom zou dat niet gaan. Hè? Ik ben niet links, ik ben niet rechts en toch ben ik voor de monarchie. Is er tenminste één gezin dat doet wat de regering zegt. En ik zou het jammer vinden als het volk het lied niet meer zong van het kapotte stoplicht. Kennen jullie het lied van het kapotte stoplicht? Het is oranje, het blijft oranje, het is oranje boven. Ik sprak laatst iemand die zegt, ik ben wel voor de monarchie, maar ik ben tegen de koningin. Ik zeg, hoe zit dat nou? Toen zegt hij, ach meneer, ik ben postbeamte, ik verkoop de hele dag postzegels, ik kan dat gezicht niet meer zien. Dat lijkt me ook een baan, hè, koningin. Och, dat zul je niet wezen, zeg. Och, het zou mijn baan niet zijn. Trouwens, dat zou niet kunnen. Alhoewel. Oh, ze kunnen veel hoor in Denemarken tegenwoordig. Je komt er zo als koninginnetje vandaan. Goh, wat zal Juliana blij zijn als het 's avonds 5 uur is, zeg. He? Heeft ze het rijk alleen. Nou, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Als jullie me nou tegen de muur zetten. En jullie zeggen dan, Zonneveld, waar sta je dan in deze tijd? Dan zeg ik, ik ben voor de vooruitgang. En u weet wat vooruitgang is? Vooruitgang, dat is zorgen dat alle Eskimo's centrale verwarming krijgen, zodat ze zich rot moeten werken om een ijskast te kopen. Mag ik u even voorstellen, Willem Nijholter is hier. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent Willem natuurlijk allemaal. Willem is een voortreffelijk acteur. Hij heeft modern toneel gedaan, klassiek toneel gedaan. Hij heeft in musicals gespeeld. Veel voor de televisie. En u weet ook waarom televisie is uitgevonden. Om ook de analfabeten te dwingen een bril te kopen. Ik weet ineens wat ik wil vragen. Heb jij buitenlands bloed?
1: Nee, hoezo?
0: Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo en het loop eens een stukje.
1: Hoezo, waarom?
0: Nee, ik wil het even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Holland? Dat heeft toch een zekere elegance? Die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n huf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan?
1: Nou,
0: Ben je Frans?
1: Nee.
0: Duits?
1: Nee.
0: Engels?
1: Nee.
0: Stenotype?
1: Nee. Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè? Ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tanddak en je weet, ja?
0: Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren.
1: Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok. Ja. Ik denk, daar zwemt een kotdog, wat doe iemand, tjabok?
0: Oh, je bent Jiddisch. Ah. Nee?
1: Hoezo?
0: Ik zag iets van Max Tailleur in je. Ah. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs de Kali, ik zag het.
1: Nee, man, je bent dom, ja.
0: Nee?
1: Ah, oh, je bent bordok.
0: Nou, ja. Doe dan nog eens wat.
1: Je bent bordok. Bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng?
0: Nee.
1: Pantat goyang goyang?
0: Ken ik ook niet zo goed.
1: Nou, vooruit dan. Nasi rama speciaal.
0: Oh, je komt uit een restaurant.
1: Nee, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus?
0: Couperus? Ja? Die komt uit... Kom je uit Den Haag?
1: Nee, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Nee, nee, nee. Gefeliciteerd, joh. Ik kom uit de gordel van Smaragd.
0: Uit de gordel?
1: De gordel van Smaragd.
0: Ja. Wat deed jouw moeder dan? Oh. Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van Smaragd... Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië.
1: Uh-uh.
0: Uit onze oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen? Dus je bent eigenlijk gewoon een gastarbeider?
1: Ja.
0: Ah, en je hebt niet eens puntschoenen dan? Hij begint zijn liedje met een tango-pasje, dat moet u eens even zien. Dat is weer zo on-Hollands, doe het eens even. Nee, maar dan kun je echt zien dat je uit de kampong komt. Kijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

很狠。Wie had u gesproken willen hebben tot u het ook hebben wou tot u het wou? Meneer Eddy. Ja, dat schoot erop wel even aan. Moment. Meneer Eddy. Doe snel negen. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon uit elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik zal het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, er zit hier een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piepklein groen knopje. En als die nog gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor aan de telefoon. De lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mijn over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mijn over. Hallo, meneer de Lat. Nou, hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Ja, hij zegt net zelf tegen mij. Zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Ben ik hartstikke blij om meneer Ilden. Dag meneer. Zo, ook voor een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo. Ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. En toen liep ik gisteren ook zo ervoor. Hè? Zo heen en weer. Stond er een meisje voor het raam. Die klopte. Die zegt, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefonist. Ze zegt, nou, dan spring ik wel even in. Doe ik wel even. Alleen, wacht even. Met interautogaratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Abdi, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat of het ook aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je of het ook was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk jongen, Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je de kunt, Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even, nog even voor meneer hoor, hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaarden achter je kont dan, jongen. Nou, en dan riepen ze me van, muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten.

en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, dat je kunt? Kan je zitten, dat je zo mee op het water kunt trappelen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Nou, wat denk je wat? De hele Spanje erachter je komt dan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Net als wat grover, die riepen tegen, sodomiet het ook leren, gozer. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben hem nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En te zeggen, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen haast bijna niks. Maar ja... Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ja, want ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo, meneer. Nou, we hebben meneer Eddie nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb jij dan ook al telefoon tegenwoordig? Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Eddie, toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Kan iemand trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken keihard te lachen. Dat is sympathiek, hè? Nou, ik heb gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Maar ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Even luisteren. Hallo meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met interautogarantie, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer beurt. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen.
Oh, het is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een bas tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, bent u door? Nou, hij had geen tijd. Maar heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Als ik er wel zin in, jongen, vind ik zo leuk. Nou. Met Interhout Garage, goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Mr. Eddy. Oh jees, dat him, I will curl. But have you a zeekont?

0: denk je dat Thijs vandaan belt?
1: Wat denk je?
0: Chauffeur heb ik nog nooit gehad. Nog nooit dat het erbij was. Chauffeur. Je raadt het nooit. Thijs belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja!

Neem hem eens een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddy. Oh, jeez. Ik heb helemaal English people's weer onder van. Leuk, hè? Ja, oh, dat is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

in een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppie zo'n zwart. Pardon? De luppie zo'n zwart. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat dutte. Ja, nou en? Ja, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, Jammaat luistert altijd de politieberichten af, dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammaat kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammaat sprong uit zijn auto, hij rende op die man af en hij ging me toch tekeer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei Jammaat. Oh ja, en waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jammaat zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jammaat, so what? Ja, ze Stanley, big so what? En toen werd Jammaat zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jammaat er zo...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Ik zie echt iedereen zo zitten. Hè? Gaat dat snel? Goed, doe ik het iets langzamer. Iets langzamer tempo. Oké. Okay.

Mooi, mooi man. Bij het leven dat is een groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Kom mannen!

staan nu in de zaal en die denken, wat zijn dat voor liedjes? Weet ik veel. Ik ken ze niet. Heb ik hele jonge mensen vanavond in de zaal? Wie is de jongste, jongens? Even roepen, hoe oud je bent.

ਬੰਦ ਕਿਤੇ ਵੱਡ ਗੰਨੇ ਹੰਡਹਾ ਚੱਲ ਹਾਰ।

Oké. Nog eentje, omdat ik het zo leuk vind dan. Deze is iets moeilijker voor mij, want nu moet ik even zingen. Ik zing nooit, maar speciaal voor vandaag. Ik hoorde iemand zeggen, oeh. Gaat hij zingen? Ja joh, oké dan. Hij gaat toch niet zingen? Jawel, dat doet hij wel. Ik moet me even concentreren. Oké. Okay.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Sir Julius, sir, ik begin ook... Ja, ik bouw de spanning ook te veel. Nou, oké, gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel... kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liggen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou het zelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Koleren reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op?

rommel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, dat kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, weet ze altijd alles.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja

0: ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep helemaal niks
1: van. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig.
1: Maar ik ben daar niks van.
0: Helemaal niets van. Dat is Harm. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Ze zat altijd te krabben. Even. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olielichaal, Laura Essie jurkje. Ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieuze koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreselijk. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas, ik moet pissen, ik moet pissen. Lucas moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen, ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen. Zijn blaas was te groot als het handje van Tinky Winky.
2: Ah, ah.
0: Hij moest altijd pissen, dat was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken, neuken, neuken, neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel. Ik wist gewoon wat het was. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was aan de directeur en zegt, ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van. Had de directeur gezegd, wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen. Nou. En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voort.
3: Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel, heel, heel even de aandacht? Dankjewel. Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwamen te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan elkaar.
1: Ik ben er niks van. Ik ben er maar niks van. Harm, ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van. Ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Harm, ik ben er maar niks van.
0: Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Wendy wil orde houden. Loes, even kappen jongens. Even rustig. Even rustig. Oké, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we eens gewoon. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha ha ha ha ha! Dus we hebben die krabben. Kut, Kees, die ben ik vergeten, of niet?

0: plassen. Dus hebben we niet grappig. Sek, hebben we niet. Even rustig, even rustig. Even rustig. Even rustig. Oké, dus als we een arm voortzijn. Ga weer schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft?
1: Ik ben naar beneden. Nee.
0: Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dus hebben we niet grappig. Sek, hebben we niet. Jongen, even rustig. Als je doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen neuken, jongen. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
2: Hoi, waar is Jochem?
1: Hey, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Bij jongens was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten, er komt een lege bus aan met een huilende leraar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

na het stappen broodje shawarma eten? En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doe een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al een broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? App, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, App? Godverdamme! Ik dacht dat je huilde, pik! Hassan! Ah, doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij! Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet. Als je. Dit? Hier is het op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo ja. Dus ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chicky. Ab, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja. Oh, ze is doof. Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet. Ah, precies doof, man. Hassan, ben je ook doof?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Nou, ze denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Ik denk misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Denk jij, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè, maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan. Jongen. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten, trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Dat maakt niet uit.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief klein konijntje.

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Liefde.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja. Lief.

Waar ik het, eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En ik bedoel het niet qua IQ, hè, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op.

ze gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Dat was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Je wil soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hey, ik ken jou. Jij bent toch Libbes van Libbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan, weet je. Ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo'n beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed. Veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolph Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie, ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld, vind ik, dat is wel grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja, terwijl jullie denken, ja, terecht. maar ik zeg, kijk, ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg, maar als je eenmaal op tv komt, dan word je bekend, en voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè? Hij kijkt me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè? Even goed. Ben je als een kinderboerderij geweest, zeg, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel een goede plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren een honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker aan elkaar met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst, grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten, dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open, dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg en dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat, want het moet wel een verrassing zijn. Open, ja? Envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan over fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch geen prijs? Een trambolio. Oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik een pak vla ga kopen om het te vieren? Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier kopen om eens

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens hommeles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, dieren, ik kon niet praten. Geen sneeuwwitje, geen horend roosje, geen goed kapje, geen prinses op de erf, geen glazen kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen in een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo, waarom die geen puntmuts op had. Het, werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon met zand te gooien, zo. En ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen, hoor, kaboutertje. Ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Ik word helemaal rood, ik word met zijn beentjes te stampen zo. Dat doet toch rustig, man? En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast, kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje! En het liet hem los! Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Nee, niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doet ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je nou? Niet kaboutertje, kijk dan. Hey, kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld? Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een hele het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje heen, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schelden. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik. Ja, dan ben ik naar huis gegaan.
1: Want ja, god, blijf niet aan de gang.
0: Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een valsje geschreven.

is er? Wat is er nou? Hé. Hey. Is dat... Geitje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.